I'm the one who had your baby's eyes. Remember me, I'm the one.

0: Nu ook in je Maxizo-winkel.
1: Hallo!
0: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh,
2: oei.
1: Mijn enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
7: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
10: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
11: klinken op het wijnfestival.
10: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
11: Oh, dan de thee. En de thee?
10: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: En de thee?
10: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Dag manneke.
13: Hey.
12: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
13: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
12: Okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
13: Ook landbouwer.
12: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
13: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
12: Ja, slim.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
14: Mannekes,
15: Bompie.
14: Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
15: Wow.
14: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
16: Ik heb er al direct 2 nodig.
17: Oh, ik heb 20.
16: Dacht het wel.
14: En wel, het is het moment.
18: Hoe maak je het?
19: Samen met Gamma. Gamma.
18: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
20: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
21: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
22: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
23: Volkswagen.
24: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
25: Hello people from tomorrow. I'm Shabaji from India.
26: My name's Zach. I'm from Seattle.
27: I'm Miguel from Portugal.
28: Daybreak Sessions with Justin. Coming up.
29: On the way on One World Radio is this track from Soul One, Beautiful Noise in My Head.
28: Peggy Gou.
29: Peggy Gou, I was star and woman playing Simba first, his Gugel, Email Angel and Ocho Nate.
28: And now, Gugel.

0: Proximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Ja, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
4: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
5: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
5: Maffa.
4: Lidl, dat kan tellen.
6: Je kent de buurt pas echt frigo als je klokal een kamiskes doet.
7: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
8: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
11: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
12: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
13: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
12: Nee.
13: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
12: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
13: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
12: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
14: Staat vroeger op Immoscoop.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Immoscoop, man!
16: Very few festivals has the same feeling as Tomorrowland.
17: We Are Tomorrow, a documentary about the people of tomorrow and Miss Monique.
18: I remember that my whole body was shaking. Be part of this story, that was unreal for me.
19: I'm proud because I feel I changed something in my life.
16: And at the end of the day, like, that is the life I want to live.
17: We Are Tomorrow, now available on Amazon Music and Tomorrowland.com.
20: Omar from Morocco.
21: My name is Marissa. I'm from Australia.
22: Hi, everybody. My name is Gideon. I'm from the Netherlands.
23: One World Radio.
17: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up, Maliv.
24: Maliv, coming your way on One World Radio with Carlita and Jasper.wav.
17: Martin Garrix
24: and Ed Sheeran's Repeat It. First, here's a classic. And I bet you know every single word to this tune.
17: Dinoro.

0: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op Audi.be.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op Heelan.be. Heelan, helemaal welzijn.
4: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
7: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
8: Op, op, alles is op.
7: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
8: Oké,
7: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
10: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
11: Bell & Bo.
12: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
13: Iedereen gelukkig.
12: Enkel in de winkels van
14: Leonidas.
12: Voorwaarden op leonidas.com. In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
15: Horta, horta, voelta.
16: Voel uw kat haar zalig zachte vacht.
17: Ai, poesje.
16: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
17: Au, poesje.
16: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
17: Een stoute kat.
16: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want jij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
15: Horta, horta.
16: Compleet zot van tuin en dier.
18: Every winter, something remarkable happens in Alpe d'Huez.
19: Tomorrowland Winter.
20: I want to see your hands up.
18: Tomorrowland Winter is back for a new chapter where music, spectacular stages, and unforgettable moments.
20: Listen.
18: Bring the mountains to life.
20: Put your hands in here right now.
18: From March 20th to March 27th, 2027, in Alpe d'Huez, France.
20: Alpe d'Huez, merci beaucoup. Thank you so much.
18: Discover more at tomorrowlandwinter.com.
21: People of tomorrow.
22: Hi, this is Germán from Spain, and One World Radio is the best radio station in the world.
21: Live today, love tomorrow, unite forever.
18: Coming up in the mix, Jada G.
23: Jada G playing soon. The new track from Jada is called Forever Now.
18: DOD.
23: The awesome DOD with Izzy Bazoo and Careful also on the way on your Daybreak Sessions.
18: And now,

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton.
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
5: Proximus presenteert.
6: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
7: Ja.
6: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Nee, dat is louche.
5: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
9: Hi, I'm Megan from Scotland.
10: Hey, I'm Adam. I'm from Australia.
11: My name is Salome, I'm from France. And I listen to One World Radio.
12: This is the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Maleve.
13: The new one from Maleve, Carlita and Jasper.wav is on the way.
12: Bowser.
13: The Bowser following up Magnetic with Lose Myself. First, his Zurb.

0: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kjbank.be.
1: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Deze radiospot is voor u.
3: Zeker.
2: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
3: Pas opgestaan.
2: ...al direct weer in slaap valt.
3: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
2: En maar kwijlen op zijn kostuum.
3: Ja, is dat normaal?
2: Nee.
3: Want slapen doet je in je bed.
2: Het is bedtijd.
3: Echt waar.
2: Tijd voor een Sleep Life bed.
4: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open. Hier Pipa de kat.
5: En Bobby de hond van Maxizo.
6: Hallo!
4: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
5: Je kunt ook vriend worden.
4: Van Maxizo.
5: De dierenwinkel met de lage prijzen.
4: Dan krijg je de specialetjes.
5: Plezante tips, eerste klas advies.
4: En promoties natuurlijk. Goesen, hè?
5: Daar zijn vrienden voor.
4: Ah ja.
5: Ah ja.
4: Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
7: Een buitenaardse invasie. Een afremmende locomotief. Een fabriek met industriële robots. Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
9: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
8: Ja.
9: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
10: Hoe mag die steek gebakken zijn?
11: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
10: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
11: Bleu.
12: May we have your attention for a special announcement? Today's featured offer: incredible beats and only the finest drops.
13: A spectacular lineup that will make you move. Pure magic for legendary nights you will remember forever. And freshness from Lidl that give you the energy to dance all night long. Feed your passion. Lidl, the new official partner of Tomorrowland.
14: People of tomorrow, this is Medusa, and you're listening to One World Radio in Belgium.
15: This is the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Luke Van Dyke.
16: Luke Van Dyke playing soon on your Daybreak Sessions with DJ Boring.
15: Josh Baker.
16: Josh Baker and Poppy Bascom's My Place also playing soon. First, here's Hugel.
15: And now...
17: People of Tomorrow, I'm Hugel, and you are listening to Tomorrowland One World Radio.

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
4: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
5: Go Yellow!
6: Mannekes,
5: Bompie.
6: Vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
5: Wow.
6: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
7: Ik heb er al direct 2 nodig.
8: Oh, ik heb 20.
7: Dacht het wel.
6: En wel, het is het moment.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma. Gamma.
9: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
11: Every winter, something remarkable happens in Alpe d'Huez.
12: Tomorrowland Winter.
11: Tomorrowland Winter is back for a new chapter where music, spectacular stages, and unforgettable moments
13: Listen.
11: Bring the mountains to life.
13: Put your hands in here right now.
11: From March 20th to March 27th, 2027, in Alpe d'Huez, France.
13: Alpe d'Huez, merci beaucoup. Thank you so much.
11: Discover more at tomorrowlandwinter.com.
14: People of tomorrow.
15: This is Lina from Sweden, and I love One World Radio.
14: Live today. Love tomorrow, unite forever.
11: Coming up in the mix, Topic.
16: Topic coming your way with Carte Blanche. This track's called Lucky Ones.
11: Prosper.
16: Prosper and Clooney's been big all summer long. Free Your Mind also on the way after Bob Moses and Elderbrook.
11: And now, this is Elderbrook.

0: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Oei, dan moet ik rap zijn.
0: Info op telenet.be.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
1: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oei. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
7: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
8: Hey, die van ons die lust dan alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
7: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
9: Mannekes,
10: Bompie.
9: Vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
10: Oh.
9: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
11: Ik heb er al direct 2 nodig.
12: Oh, ik heb 20.
11: Dacht het wel.
9: En wel, het is het moment.
13: Hoe maak je het?
14: Samen met Gamma. Gamma.
13: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
15: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
16: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
17: Van plastic, metaal of drankkarton?
16: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
18: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
19: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
1: Iedereen gelukkig.
19: Enkel in de winkels van
6: Leonidas.
19: Voorwaarden op leonidas.com.
5: Very few festival has the same feeling as Tomorrowland.
8: We Are Tomorrow. A documentary about the people of tomorrow and Miss Monique.
2: I remember that my whole body was shaking. Be part of this story. That was unreal for me.
4: I'm proud because I feel I changed something in my life.
3: And at the end of the day, like, that is the life I want to live.
8: We Are Tomorrow. Now available on Amazon Music and Tomorrowland.com.
7: Hi, my name is Ada and I'm from Singapore.
16: I'm Omar from Morocco.
19: My name is Marissa, I'm from Australia.
0: Hey, my name is Khadjan, I'm from the Netherlands.
8: Daybreak Sessions with Justin. Coming up in the mix.
11: Covering the Rose Royce classic, Wishing on a Star, it's Veritas.
8: Swedish House Mafia.
11: Swedish House Mafia, Licky Lee. Happiness is so sad, playing soon, but first, it's Disciples.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Joehoe!
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
6: Oh my, zalig, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
8: B-Bad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
9: Nu ook in je Maxizo-winkel.
10: Hallo!
9: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
11: Hi, this is Selena from Sweden.
12: Hi, this is Loris from Paris.
13: Hi, my name is Michelle. I'm from New Zealand.
14: Live today. Love tomorrow. Unite forever.
15: Coming up in the mix. Topic.
16: Topic coming your way with Becky G and Sorry Papi.
15: D.O.D.
16: New music from D.O.D. teams up with Malarkey and Marlo Rex for this one. It's Are You Mine?
15: And now, this is Frankie Rizzardo

0: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Immos Koopman!
2: Mannekes, Bompie. Vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles. Oh. Met ons Gamma Pluskaart en 2 artikelen naar keuze.
3: Ik heb er al direct 2 nodig.
4: Oh, ik heb 20.
3: Ik dacht het wel.
2: En wel, het is het moment.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Profel.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
9: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
8: Voor de volle 100%. Met de pro van
7: Profel.
8: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
11: Pearl.
10: Voorwaarden op pearl.be.
12: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
15: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel, eigenlijk wel.
14: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
15: Maffa.
14: Lidl, dat kan tellen.
16: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
17: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht.
12: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
18: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
19: Nog voor jij kan denken...
20: Ik heb gelijk geen energie.
19: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
21: Oh, mijn rug zit vast.
19: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
20: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
19: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
22: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
23: Lokaal en altijd vers grief. En was er nog iets, alstublieft?
24: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
25: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
26: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
27: klinken op het wijnfestival.
26: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
27: Oh, dan de die. En de die?
26: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
27: En de die.
26: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
28: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
29: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
30: Harta, harta,
31: voel nu kat haar zalig zachte vacht. Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
30: Oh,
31: en toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
30: Een stoute kat.
31: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
32: Proximus presenteert.
33: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
34: Ja.
33: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
34: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
33: Nee, dat is Loes.
32: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
0: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: People of Tomorrow, I'm Baker Matt. Enjoy your morning here on One World Radio.
3: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix...
4: Luttrell on the way with this tune. It's called On the Line.
3: John Summit.
4: John Summit and Absolutely Don't Believe It. But first, here's Coulter with Trapped.

0: Wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
4: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: Very few festivals has the same feeling as Tomorrowland.
6: We Are Tomorrow, a documentary about the people of tomorrow and Miss Monique.
7: I remember that my whole body was shaking.
8: Be part of this story, that was unreal for me.
9: I'm proud because I feel I changed something in my life.
5: And at the end of the day, like, that is the life I want to live.
6: We Are Tomorrow, now available on Amazon Music and Tomorrowland.com.
10: I'm from Norway.
11: I'm Phil from Switzerland.
12: Hi, my name's Ashla. I'm from Australia, Sydney.
6: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix.
13: Sonic Federa coming your way on One World Radio with Becky Hill. The track is Say Something. Martin Garrix, you too. Fireflies play soon, but first here's Hugel and Shine.
6: And now, this is Hugel.

0: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Het is Scandinavia, media bij Carrefour.
5: De Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
7: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
8: Every winter, something remarkable happens in Alpe d'Huez.
9: Tomorrowland Winter.
8: Tomorrowland Winter is back for a new chapter where music, spectacular stages, and unforgettable moments
10: Listen.
8: Bring the mountains to life.
10: Put your hands in here right now.
8: From March 20th to March 27th, 2027, in Alpe d'Huez, France.
10: Alpe d'Huez, merci beaucoup. Thank you so much.
8: Discover more at tomorrowlandwinter.com.
11: People of Tomorrowland, I'm Kayanda Soul. Enjoy your day with the best music here on One World Radio.
8: You're listening to the sound of Tomorrowland.

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
2: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
1: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
3: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
7: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: May we have your attention for a special announcement. Today's featured offer, incredible beats and only the finest drops.
9: A spectacular lineup that will make you move. Pure magic for legendary nights you will remember forever. And freshness from Lidl that give you the energy to dance all night long. Feed your passion. Lidl, the new official partner of Tomorrowland.
10: My name's Annabelle and I'm from Australia.
11: This is Alex Foster from Newcastle, England.
12: This is Finn from Montreal.
13: Oh, I'm from Scotland.
14: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Kolsch.
15: An anti-Fromey Energy, his latest.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
4: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
5: Jij toch niet.
6: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
7: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
8: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
9: Immoscoop, man!
8: Een zeer serieuze partij.
7: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
9: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
8: Ja, dat zijn een cape.
7: Ah, een cape?
9: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
12: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekening. 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. KeyTrade Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
13: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
14: Van plastic, metaal of drankkarton?
13: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
15: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
17: Every winter, something remarkable happens in Alpe d'Huez.
18: Tomorrowland Winter.
19: I want to see your hands up.
17: Tomorrowland Winter is back for a new chapter where music, spectacular stages, and unforgettable moments.
20: Listen.
17: Bring the mountains to life.
20: Put your hands in here right now.
17: From March 20th to March 27th, 2027, in Alpe d'Huez, France.
20: Alpe d'Huez, merci beaucoup. Thank you so much.
17: Discover more at tomorrowlandwinter.com.
21: Hey there, I'm Anas. I'm from Germany.
22: This is Alex Foster from Newcastle, England.
23: Hey, I'm Nilton from Brazil.
24: Tomorrowland!
25: Live today. Love tomorrow. Unite forever.
17: Coming up in the mix, Small Town Kid.
26: With Shots.
17: Route 94.
26: In the Sam remix with Forget the Girl.
17: And now, this is another.
26: With Silver Lines, welcome to Around the World.

baby, no more.

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
4: Hallo.
3: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Ah, dag juffrouw.
6: Hey.
5: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
6: Ja.
5: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
6: Oké.
5: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
6: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
5: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
6: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
5: Jij bent de slimme.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: Nog voor jij kan denken...
9: Ik heb gelijk geen energie.
8: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
10: Oh, mijn rug zit vast.
8: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
11: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
12: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
13: klinken op het wijnfestival.
12: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
13: Oh, dan de thee. En de thee?
12: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: En de thee?
12: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
14: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Very few festivals has the same feeling as Tomorrowland.
17: We Are Tomorrow, a documentary about the people of tomorrow and Miss Monique.
18: I remember that my whole body was shaking. Be part of this story, that was unreal for me.
19: I'm proud because I feel I changed something in my life.
16: And at the end of the day, like, that is the life I want to live.
17: We Are Tomorrow. Now available on Amazon Music and Tomorrowland.com.
7: People of Tomorrow.
8: Hi, One World Radio. My name is Stephanie. I'm from California. This is Paradise. We love One World Radio. Bisous, bisous.
17: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Adriatic.
1: And Palm of Your Hands.
17: O'Flynn.
1: And Farah.
17: And now, this is Josh Baker.
1: With My Place. Together with Poppy Bascom.

with this.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
2: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
3: Bel & Bo.
4: Go Yellow!
5: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Oei, dan moet ik rap zijn.
5: Info op telenet.be.
7: Hoe mag die steek gebakken zijn?
8: Gebak, zelf een signaal toch, hè? Enfin, zoals ze zeggen, hè.
9: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
8: Bleu.
10: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
11: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
10: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
12: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
11: Bel erop onze makelaar.
10: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
13: Joehoe!
14: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
13: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
14: Oh my zalig, merci.
13: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
15: B-Bad.
13: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelcubus in je brievenbus.
16: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
17: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
13: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
18: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
13: Ja.
18: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
13: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
18: Oef, dat is een pak van mijn hart.
13: Ja, schatje.
19: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
20: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
21: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
22: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Proximus presenteert.
25: Zeg Arthur, kom eens.
26: Hm?
25: Camera 4.
26: Ja.
25: De zaal van de juwelen. Hè?
26: Ja.
25: Je schoonmaker. Je stelt dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
26: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
25: Nee, dat is louche.
19: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
27: People of tomorrow.
28: Hello, I'm Nicole from Colombia.
29: Hi, I'm Thomas. I'm from Paris.
30: My name is Jordan. I've come from England.
31: United through music with Adam Kay. Coming up in the mix.
32: Nice one, Camille. Welcome, everybody. Happy Thursday. This is United through music.
31: Miss Monique.
32: Let's get straight into it with our tune of the week.
31: And now, this is Fisher.

0: Wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Mannekes,
4: Bompie.
3: Vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
4: Oh.
3: Met ons Gamma Pluskaart en 2 artikelen naar keuze.
5: Ik heb er al direct 2 nodig.
6: Oh, ik heb 20.
5: Dacht het wel.
3: En wel, het is het moment.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
11: Pearl, Pearl, Pearl.
10: Voorwaarden op pearl.be.
12: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
13: Deze radiospot is voor u.
14: Zeker.
13: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk.
14: Pas opgestaan.
13: Al direct weer in slaap valt.
14: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
13: En maar kwijlen op zijn kostuum.
14: Ja, is dat normaal?
13: Nee.
14: Want slapen doet je in uw bed.
13: Het is bedtijd.
14: Echt waar.
13: Tijd voor een Sleep Life bed.
15: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
16: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
16: Immoscoopman!
17: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
18: Zo simpel kan het zijn. Profel.
19: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
20: Knaldi.
21: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi. Altijd slim.
22: Hello people of Tomorrowland. This is Omar Papa coming to you from California with a big shark swim.
23: Hello Tomorrowland. Here's Mike from the Netherlands.
24: My name is Chris from Brazil.
25: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Gordo.
26: We'll get into Gordo and Renia Zonneveld.
25: David Guetta.
26: This is United Through Music, and we need to talk about Ibiza tonight.
27: People of Tomorrow, my name is Mal P. Thank you so much for tuning in.
26: In the early hours of this morning, this guy was in Ibiza at Pasha.

0: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: klinken op het wijnfestival.
1: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
2: Oh, dan de thee. En de thee?
1: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: En de thee.
1: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
4: Ja, ik bel erop de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Horta, horta, voelta.
7: Voel nu Qatar zalig zachte vacht.
8: Ai, poesje.
7: Voel hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
8: Poesje.
7: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
8: Een stoute kaart.
7: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
6: Horta.
7: Compleet zot van tuin en dier.
9: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
10: Joehoe!
11: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
10: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
11: Oh my, zalig, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
8: B-Bad.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
12: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
13: Allee ja, we koken er nu niet met lokale ingrediënten. Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
12: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
14: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
11: Oh, zalig, hè?
10: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
11: Oh.
10: Oei.
11: Met een enkel.
10: Schat, ça va?
11: Nee.
10: Wat kunt er nog op staan?
11: Zo'n beetje.
10: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
11: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
10: Ah, dat is in orde dan.
9: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
15: Nu ook in je Maxizo-winkel.
16: Hallo!
15: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
17: Every winter, something remarkable happens in Alpe d'Huez.
18: Tomorrowland Winter.
17: Tomorrowland Winter is back for a new chapter where music, spectacular stages, and unforgettable moments
19: Listen.
17: Bring the mountains to life.
19: Put your hands in here right now.
17: From March 20th to March 27th, 2027, in Alpe d'Huez, France.
19: Alpe d'Huez, merci beaucoup. Thank you so much.
17: Discover more at tomorrowlandwinter.com.
20: People of Tomorrow, I'm Kulsh. Enjoy your day with the best music here on One World Radio.
17: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix.
21: Let's continue in the mix. This is United Through Music, and we'll play Behave.
17: Robbie Doherty.
21: I love saying that, and I love this artist. Robbie Doherty will play in minutes.
17: And now,
22: People of Tomorrow, I'm Elderbrook. Enjoy your day with the best music here on One World Radio.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
1: Oh, dan de thee. En de thee?
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de thee.
0: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Hier Pipa de kat.
6: En Bobby de hond van Maxizo.
5: Hallo. Beste katten en honden.
6: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
5: De dierenwinkel met de lage prijzen.
6: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
5: Of tip maxizo.be in en dan keihard miauwen, heel de dag lang.
6: Ze zal het wel doorkrijgen.
5: Tot binnenkort.
1: Nu ook in je Maxizo winkel, Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Imos Koopman!
9: Nog voor je kan denken...
10: Ik heb gelijk geen energie.
9: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
11: Oh, mijn rug zit vast.
9: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
10: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
9: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
12: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1+1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Mannekes,
15: Pompie.
14: Vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
15: Oh.
14: Met ons Gamma Pluskaart en 2 artikelen naar keuze.
16: Ik heb er al direct 2 nodig.
17: Oh, ik heb 20.
16: Dacht het wel.
14: En wel, het is het moment.
18: Hoe maak je het?
19: Samen met Gamma. Gamma.
18: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
20: Hi, my name is Panella, I'm from Norway.
21: I'm Phil from Switzerland.
22: Hi, my name is Ashla, I'm from Australia, Sydney.
23: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Max Dean.
24: We're gonna Max Dean. How good is this? With Luke Dean and Nafe Smalls. No problem.

from the main stage. This is Mind Against

0: Live from the festival, if you want live music, grab it anytime on the Tomorrowland app. You'll recognise this voice.
1: They need no introduction. My brothers and sisters from all around the world, make some noise for the incredible Mind Against.
0: We call it Reliving the Madness. You can do it anytime on the Tomorrowland app with Voice of the Mainstage MC Stretch. As we continue, this is Second City.
2: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
3: Jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, ons huis is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Zeg schat,
6: ja?
7: Die badkamer, daar is het lek geweest.
6: Oei.
7: Dat is een zwembad. Wat nu?
6: Oh, ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: De beste Volvo van maken, dat kan tellen.
9: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
9: Maffa.
8: Lidl, dat kan tellen.
10: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
11: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
12: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
13: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
14: Van plastic, metaal of drankkarton?
13: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
15: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
16: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
17: Op, alles is op.
16: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
17: Oké,
16: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
18: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
19: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
20: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
21: Iedereen gelukkig.
20: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
22: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
23: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
22: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be. Schuine streep voor je zaak.
24: Go Yellow!
25: Very few festival has the same feeling as Tomorrowland.
26: We Are Tomorrow, a documentary about the people of tomorrow and Miss Monique.
27: I remember that my whole body was shaking. Be part of this story, that was unreal for me.
28: I'm proud because I feel I changed something in my life.
29: And at the end of the day, like, that is the life I want to live.
26: We Are Tomorrow. Now available on Amazon Music and Tomorrowland.com.
30: Yes, guys, I'm Emiel, and you're listening to One World Radio in Belgium.
26: This is the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix.
0: Thursday continues with this lovely day, Tommy Phillips.
26: Frankie Rizzardo.
0: Find out where you can see him today. Frankie Rizzardo, Shinjuku on the way.
26: And now,
1: This is Sunny Federa
0: with Becky Hill, and this is Say Something.

0: So Good Live, Adriatic. But let's talk Elderbrook now. I caught up with him a few years ago and he told me this. Listen.
1: I've been playing live 10 years and I only started DJing, what, 3 years ago? So, yeah, it's been a bit of a journey this last.
2: Food Bag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hoe mag die steek gebakken zijn?
5: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaat ook, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè?
4: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
5: Bleu.
6: Joehoe!
7: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
7: Oh my, zalig, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
9: Bepat.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bebat-inzamelcubus in je brievenbus.
10: Go Yellow!
11: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
12: Oei, dan moet ik rap zijn.
11: Info op telenet.be.
13: Mannekes, Pompie. Vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
14: Wow.
13: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
14: Ik heb er al direct 2 nodig.
15: Oh, ik heb 20.
14: Dacht het wel.
13: En wel, het is het moment.
16: Hoe maak je het?
17: Samen met Gamma.
16: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
7: Oh.
4: Oei.
7: Met een enkel.
4: Schat, ça va?
7: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
18: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
19: Mania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
20: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
21: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
22: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
23: Leonidas.
24: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
25: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
24: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
25: Oh, met praline, die gouden.
24: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
22: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
26: May we have your attention for a special announcement. Today's featured offer, incredible beats and only the finest drops.
27: A spectacular lineup that will make you move. Pure magic for legendary nights you will remember forever. And freshness from Lidl that give you the energy to dance all night long. Feed your passion. Lidl, the new official partner of Tomorrowland.
28: Hello, Tomorrowland. My name's Ashley Wilson. I'm from England.
29: Hi, it's Monica. I'm coming from Madrid.
30: It's Mathieu from France.
31: Wide World Radio.
32: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, the Bowser.
0: We'll get on the Bowser. We'll play Magnetic. We'll also do a double play with the Swedes.
32: Swedish House Mafia.
0: We'll play Happiness Is So Sad. We'll also go live to the festival with them.
32: And now, this is Prosper.
0: Hey boy. With Clooney, who are on the Friendship Mix tonight.

I wanna go with you all night. I wanna go with you all night.

0: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
1: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
0: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de thee. En de thee?
4: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En de thee.
4: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
8: Volkswagen. Proximus presenteert.
9: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
9: De zaal van de juwelen. Je schoonmaker. Je stelt dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
9: Nee, dat is louche.
10: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: Horta, horta, horta.
12: Voelt u Qatar zalig zachte vacht?
13: Ai, poesje.
12: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
13: Ah, poesje.
12: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
13: Een stoute kat.
12: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
11: Horta, horta.
12: Compleet zot van tuin en dier.
14: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
15: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
16: Immoscoop, man!
15: Een zeer serieuze partij.
14: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
16: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
15: Ja, dat is een cape.
14: Ah, een cape?
16: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
17: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
18: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
16: Immoscoop, man!
19: Heather, I'm Anas, I'm from Germany.
20: This is Alex Foster from Newcastle, England.
21: Hey, I'm Newton from Brazil.
22: Tomorrowland! Live today. Love tomorrow. Unite forever.
23: Coming up in the mix, Mars Solo.
24: We continue this Thursday, the 1st of October, with Mars Solo. We'll hear from him in minutes.
23: Lost.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut, met de pro van
3: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
6: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
7: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
8: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kijtradebank.be.
9: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
10: This is Olaf, I'm from Iceland.
11: This is Malvika, I'm from India.
12: You're listening to One World Radio.
13: Live today, love tomorrow, unite forever.
14: Coming up in the mix, Kitama.
15: We'll talk Kitama and find out more about the labels he operates with.
14: Prosper.
15: They are taking over tonight's Friendship Mix. We'll talk more about that.
14: And now, this is Hugel.
15: And this is Moving to the Sun from the album 21.

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de thee. En de thee?
2: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de thee.
2: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
6: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
9: Every winter, something remarkable happens in Alpe d'Huez.
10: Tomorrowland Winter.
9: Tomorrowland Winter is back for a new chapter where music, spectacular stages and unforgettable moments
11: Listen.
9: Bring the mountains to life.
11: Put your hands in here right now.
9: From March 20th to March 27th, 2027 in Alpe d'Huez, France.
11: Alpe d'Huez, merci beaucoup. Thank you so much.
9: Discover more at tomorrowlandwinter.com.
12: Hey guys, I'm Christoph and you're listening to One World Radio in Belgium.
9: This is the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Disco Lines.
13: We're counting down to Bermeline celebrating the magic. Before then, we'll get on these tunes.
9: Another.
13: We'll play another Silver Lines with Emily Warren. And the champagne is on ice for later on, John Summit.
9: And now, this is John Summit.

0: Nu ook in je Maxizo winkel.
1: Hallo!
0: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
4: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
5: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel, eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
5: Maffa.
4: Lidl, dat kan tellen.
6: Proximus presenteert.
7: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
8: Ja.
7: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
7: Nee, dat is louche.
6: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
10: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
9: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Ja, dat was de deur.
10: Ja.
11: En wat nu?
10: Ik bel direct de makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
13: Very few festivals has the same feeling as Tomorrowland.
14: We Are Tomorrow, a documentary about the people of tomorrow and Miss Monique.
15: I remember that my whole body was shaking.
16: Be part of this story, that was unreal for me.
17: I'm proud because I feel I changed something in my life.
18: And at the end of the day, like, that is the life I want to live.
14: We Are Tomorrow, now available on Amazon Music and Tomorrowland.com.
19: People of Tomorrow.
20: Hi, I'm Jamie. I'm from South Africa.
21: Rocky from Hong Kong.
22: Greetings from Brazil.
19: Live today. Love tomorrow. Unite forever.
23: Coming up in the mix, Rossi.
24: We'll play Rossi and Baby Close on your mind.

0: wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
5: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
6: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
7: Okay. Op, alles is op.
6: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Mannekes,
9: Bompie.
8: Vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
9: Oh.
8: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
10: Ik heb er al direct 2 nodig.
11: Oh, ik heb 20.
10: Dacht het wel.
8: En wel, het is het moment.
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma.
12: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
13: Horta, horta.
14: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
16: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
17: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
18: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
19: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
20: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
19: Ja.
20: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
19: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
20: Oef, dat is een pak van mijn hart.
19: Ja, ja, oh. Ja, schat.
21: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
22: Hi, my name is Charlie. I'm from South Korea.
23: Hello, I'm Leroy from Belgium.
24: Hi, this is Daniela from Germany. And One World Radio is the best radio station in the world.
25: Celebrate the magic with Ben Malone.

from the main stage. This is Mind Against.

I wanna go with you all night. I wanna go with you all night.